En zo klonk de uiteindelijke score voor de film Phone Booth uit 2002. Tot zover deze aflevering van Ongehoorde Scores, het programma dat wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.

Vanuit onze studio in het MuziekU-gebouw in Amsterdam is dit de concertzender. Ongehoorde scores. Twee films uit 1954 waarvan delen vervangen werden door muziek van Miklos Rosa. Bo Brummel en Crest of the Wave. We beginnen met Crest of the Wave. Een oorlogsdrama van John en Roy Boulding uit 1954. Het was gebaseerd op het toneelstuk van Hugh Hastings. De film is ook bekend onder de naam Seagulls Over Sorrento. In de hoofdrol Gene Kelly als Lieutenant Brad Bradfield. Hans May componeerde de suite uit de oorspronkelijke score. Het studioorkest staat onder zijn leiding.

in ongehoorde scores kunt u nu luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Crest of the Wave. En ja, die werd gecomponeerd door Miklos Rosa. Het MGM Studio Orchestra staat onder zijn leiding. Het hoofdthema hoort u nu Torna a Sorrento en dat werd gecomponeerd door Ernesto de Curtis.

U hoorde ruim een half uur lang muziek die Miklós Rozsa componeerde voor de film Plymouth Adventure, maar die daarin uiteindelijk niet te horen was. We gaan nu verder met een aantal stukken waarvan andere versies in de film gebruikt zijn dan we nu laten horen. Achtereenvolgens getiteld New Carpenter, Dorothy's Gratitude-Thief en Lonely Man-Fork-Games-Sick Boy. Luister opnieuw naar het MGM Studio Orchestra onder leiding van componist Miklós Rozsa zelf.

Het MGM Studio Orchestra speelde filmmuziek van Miklos Rozsa voor de film Plymouth Adventure. Daarmee beëindigen we deze aflevering van Ongehoorde Scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Vandaag hoorde u muziek gecomponeerd voor de film Plymouth Adventure in de oorspronkelijke versie. In een volgende aflevering zal de uiteindelijke versie van deze score te horen zijn. Techniek vanavond Peter Wening, mijn naam is Sylvester Hoogmoed. En tot het radiomuziek-essay van Marijke Ferguson begint nog een klein stukje van een stuk muziek van Miklos Rozsa dat heel toepasselijk getiteld is Farewell.

Dit is de concertzender met ongehoorde scores. Vanavond staat hierin, net als 2 weken geleden, de film Plymouth Adventure centraal. De muziek hiervoor werd gecomponeerd door Miklos Rozsa. Plymouth Adventure is een historische avonturenfilm van Clarence Brown uit 1952, naar de roman van Ernest Giebler. Over de historische reis van het beroemde schip de Mayflower over de Atlantische Oceaan in 1621, van het Zuid-Engelse Southampton naar het Amerikaanse Plymouth in Massachusetts. Vandaag hoort u de uiteindelijke versie van de score, maar eerst ter vergelijking nog een stukje uit de oorspronkelijke versie, gecomponeerd door Miklos Rozsa. U hoort het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa zelf.

Muziek gecomponeerd door Miklos Rozsa, bedoeld voor de film Plymouth Adventure, maar uiteindelijk niet in deze versie te horen in die film. De komende drie kwartier kunt u gaan luisteren naar de score voor Plymouth Adventure, zoals die uiteindelijk wel te horen was. Opnieuw uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa zelf.

En dit waren ongebruikte liedjes uit de tekenfilm Aladdin van Ron Clements en John Musker uit 1992. Liedjes gecomponeerd door Alan Menken en de tekst was van Howard Ashman en Tim Rice. Zang hoorde u van Bruce Adler, Brad Kane, Robin Williams, Lee Salonga en Regina Bell. En verder een studioorkest onder leiding van David Friedman. En daarmee besluiten we dit programma Ongehoorde Scores, voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender, waar het tijd is geworden voor het programma Ongehoorde Scores. Hierin vanavond muziek uit Barbarella, een film van Roger Vadim uit 1968 met Jane Fonda in de titelrol. Allereerst muziek van Michel Magne, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf. Er zit een co-compositie in van Jean-Claude Petit en een gitaarsolo van Manitas de Plata.

Uit 1959 deze balletmuziek uit West Side Story door een theaterorkest onder leiding van Robert Prince. Filmmuziek van Leonard Bernstein in The Sound of Movies. En 1963 nu, Alfred Drake en Roberta Peters, zij zingen Leonard Bernstein in songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Met verder ook de Ray Charles Singers en Enoch Light en zijn orkest.

Dat waren songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Allemaal songs van Leonard Bernstein. Gezongen door Alfred Drake en Roberta Peters. Met onder andere Enoch Light en zijn orkest. Deze Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 299ste keer jazz in de film. En daarbinnen voor de 33ste keer aandacht voor scores van Piero Piccioni. En wel voor de film Alastair MacLean's Puppet on a Chain uit 1970. En Le Témoin uit 1978. In 1970 wordt een boek van Alastair MacLean verfilmd waarin de drugshandel de hoofdrol speelt. Ook toen al moest je daarvoor in Nederland zijn. In de actiefilm Puppet on a Chain gaat een agent van de narcotica-brigade van Interpol naar Amsterdam op jacht naar een drugssyndicaat. Regisseur Jeffrey Reeves filmt de stad als een pool des verderfs, waar een collega van de agent al meteen op Schiphol overhoop wordt geknald en zijn assistente wordt teruggevonden aan een vleeshaak. Zelfs een priester ontpopt zich als een duivel. Alastair MacLean schreef zelf het scenario waarbij hij dankbaar gebruik maakte van de Amsterdamse grachten voor speedbootachtervolgingen en heroïnelijken. Piero Piccioni benadert Puppet on a Chain alsof het een soort witte blaxploitation movie is. Waar het niet dat hij op dat genre vooruit loopt. Voor zijn dynamische score past hij hetzelfde instrumentarium toe als in de loop van de jaren 70 voor die zwarte misdaadthrillers in de grote stad wordt gebruikt. Zijn geliefde Hammondorgel klinkt niet meer zoetsappig als op een cocktailparty, maar blaast agressief over het orkest heen. De koperblazers worden bespeeld met een soul-inslag en de drums leveren een funky aandrijving. De elektrische gitaar gaat zijn eigen gang, zoals in de James Bond films. Filmcomponist Lalo Schifrin zal jaren later op diezelfde manier de harde politieman Dirty Harry gaan begeleiden in de misdaadfilms met Clint Eastwood. Omdat Alastair MacLean's Puppet on a Chain een Engelstalige productie is, kan Piero Piccioni zijn materiaal schrijven voor de London Symphonia. We gaan luisteren naar een uitvoering door dit orkest en het orkest staat onder leiding van Harry Rabinowitsch.

En deze filmmuziek was afkomstig van It Happened in Brooklyn, een film uit 1947, met zang van Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en André Previn piano, samen met een studioorkest onder leiding van Johnny Green. En u luistert, want u blijft luisteren naar filmmuziek van Julie Stein. Songs uit Three Coins in the Fountain uit 1954 hoort u nu op tekst van Sammy Kahn met zang van Frank Sinatra en een studioorkest, dit keer onder leiding van Nelson Riddle.

Nelson Riddle dirigeerde een studioorkest. U hoorde zang van Frank Sinatra met Song uit Three Coins in the Fountain uit 1954 op tekst van Sammy Kahn. Muziek dus Julie Stein. Song Three Coins in the Fountain. Daarmee gaan we verder. Zoals bewerkt in de filmscore door Victor Jung in 1954. En hij dirigeert ook een studioorkest.

En dat was dus een bewerking van Three Coins in the Fountain door Victor Jong. En hij dirigeerde zelf een studioorkest. Je luistert nog steeds naar filmmuziek van June Steen. Tot slot twee ouvertures: Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. De National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everley.

En dat was tot besluit National Symphony Orchestra, onder leiding van Jack Everly, met twee ouvertures, Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. En zo heeft u in deze aflevering van The Sound of Movies geluisterd naar filmmuziek van Judy Steyn, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies, ons filmmuziekprogramma. Vandaag met filmmuziek van Engelse componisten uit een 24-cd-box met Engelse muziek. Een en ander gedirigeerd door Sir Charles Groves. Muziek van onder meer William Walton en ter opening muziek van Eric Coates, The Dam Busters March. Hier is de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves.

filmmuziek van Eric Coates. Dit was The Dam Busters March. Hetzelfde orkest gaat verder met muziek van Sir William Walton, Spitfire, Prelude en Fugue, Royal Liverpool Philharmonic.

U luistert bij de Concertzender naar The Sound of Movies. Veel muziek van Engelse componisten. Nog meer muziek van William Walton, Richard III. Ook nu weer door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

En dat was in The Sound of Movies, in de reeks Jazz in de Film, muziek van de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Samenstelling Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender. Filmmuziek vandaag van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Vandaag gaat het over South Pacific. En dan nu een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. Gearrangeerd door Les Brown, Sonny Burke, Don Bagley, Frank Comstock, Billy May, Jay Hill en Wes Hensel. South Pacific.

Muziek uit de theater- en filmmusical uit 1949, South Pacific. Deze keer in een uitvoering van Les Brown and his Band of Renown. The Sound of Movies bij de Concertzender. Bedankt aan Kees Hoogenberg.

Dit is De Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Vandaag aflevering 57 in de serie Jazz in de Film. Met een achtste deel over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. En vandaag Rodgers en Hart in andermans uitvoeringen. Frank Sinatra wordt straks begeleid door een studioorkest. Hij zingt verschillende theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Zoals It's Easy to Remember, My Funny Valentine en It Never Entered My Mind.

Frank Sinatra, begeleid door een studioorkest met onder meer It's Easy to Remember, Glad to be Unhappy en tenslotte Blue Moon. Diverse theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Nu Frederica von Stade. Zij zingt ook verschillende filmsongs van Richard Rodgers en Lawrence Hart. Uit de film Babes in Arms uit 1939 met My Funny Valentine en Where or When. En dan uit 1940 uit Too Many Girls. I Didn't Know What Time It Was, Love Never Went to College and You're Nearer. Frederica von Stade samen met de London Symphony en Ambrosian Chorus onder leiding van John McGlynn.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

En dat was in The Sound of Movies, in de reeks Jazz in de Film, muziek van de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Samenstelling Kees Hoogenberg.

In het komend uur kunt u bij de Concertzender weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 316e keer jazz in de film. En daarbinnen gaan we voor de tweede keer aandacht besteden aan muziek geschreven door François de Roubaix. Twee weken geleden, in het eerste deel van Jazz in de film met muziek van François de Roubaix, lieten we zijn thema's voor Diaboliquement Votre horen, een thriller met Alain Delon. In datzelfde jaar, 1967, krijgt de componist een tweede opdracht van de filmster. Delon speelt dan, onder regie van Robert Errico, een van de titelpersonages in Les Aventuriers. De andere avonturier in Les Aventuriers is Lino Ventura. En gezamenlijk gaan ze op zoek naar een gezonken vliegtuigje voor de kust van Congo dat een schat aan diamanten moet bevatten. Als hun informatie tenminste klopt, want aan het begin van de film zijn ze hun eigen vliegtuigje ook al kwijtgeraakt door een zogenaamde grap van bekenden. François de Roubaix maakt er een dynamische score bij. Hij componeert twee chansons met tekstschrijver Jean-Pierre Lang, waarvan het nummer Laetitia prachtig sonoor wordt gezongen door Alain Delon. Laetitia wordt de eerste hit van de Roubaix en het singeltje van Alain Delon staat lang in de Franse top 10. En de film zelf trekt meer dan 3 miljoen bezoekers. In de aftiteling klinkt Les Aventuriers, gezongen door Theo Shapiro, en hij was de laatste partner van Edith Piaf. Tussendoor, wanneer de vrienden een vriendin een zeegraf geven, voert Christiane Legrand, en dan hebben we het over de oudere zus van componist Michel Legrand, het nummer Enterrement sous-marin uit. En om de zee-effecten te beschrijven bevat dit stuk geen tekst, maar neuriete zangeres, bekend van de Swingle Sisters, op de bekende Franse la-la-la-wijze met de melodie mee. En de strijkers zijn impressionistisch gearrangeerd door Bernard Gérard, de vaste orchestrator van filmcomponist Michel Magne. Gérard maakt van de ingetogen begrafenis ter zee een afscheid door het kerkorgel van de Église Saint-Roch toe te voegen. En verderop in de film klinkt het stuk Enterrement sous-marin nogmaals, maar dan met pianospel en gefluit van Roubaix zelf. En hij legt er zijn ziel en zaligheid in. De filmtitel voor de Engelse en Amerikaanse markt is The Last Adventure. De tragische ironie wil dat de componist 8 jaar na Les Aventuriers tijdens het nachtelijke duiken bij Tenerife in 1975 verdrinkt. We gaan luisteren naar muziek nu door een studioorkest dat zal worden gedirigeerd door orchestrator Bernard Gérard.

Na Les Aventuriers is de band tussen Alain Delon en François de Roubaix definitief gesmeed. In 1967 schrijft de componist de score voor nog een misdaadfilm met Delon. Ik heb het over Le Samouraï. De regisseur is Jean-Pierre Melville, voor wie iedereen bang is, vooral de componisten als Paul Mizrahi en John Lewis. Maar tussen Melville en de Roubaix gaat alles goed. In 2 weken tijd moet de componist de muziek af hebben. Eric de Marsan orkesteert de score en leidt de opname. En de eerste 10 minuten van de film hebben geen dialoog. Hier wil Melville de psyche van de hoofdpersoon, huurmoordenaar Jeff Castello, overbrengen op de kijker. Alain Delon speelt hem ijzig, zonder enig zichtbaar gevoel. De muziek moet het werk doen en de Roubaix legt met een minim motiefje, dat bestaat uit een harp arpeggio van 3 noten, het onvermijdelijke lot van de killer bloot. In de slotsequentie laat de componist pas gevoel toe, via de trompetsolo, het symbolische instrument voor de eenling. De score wordt gedirigeerd door Eric de Marsan, die 2 jaar later zelf componist wordt. En als laatste hoort u een moderne remix van het Samouraï-thema, in 2005 gemaakt door New World-componist Nicolas Herrera.

1967 is echt een wonderjaar voor de dan 28-jarige François de Roubaix. Hij ontmoet naast Alain Delon ook Francis Dreyfus, uitgever van jazz en variétémuziek. Dreyfus herkent in Roubaix meteen de vernieuwer, die experimenten durft aan te gaan met orkestbezettingen, etnische instrumentatie en zelfs met het modelleren van de notenreeksen. Hij erkent ook dat een autodidact als de Roubaix juist verfrissing kan brengen. En hij herinnert zich de componist als een echte beatnik. De eerste soundtrack die Dreyfus op zijn eigen label uitbrengt is van de lange televisieserie Les Secrets de la Mer Rouge. De makers Claude Guillaumont en Pierre Larry verfilmen hiermee de levensloop van Henri de Montfrey, een beroemde Franse avonturier in Oost-Afrika rond 1900. De Montfrey, gespeeld door Pierre Massimi, zet een bedrijf op dat oesters kweekt langs de oevers van de Rode Zee. François de Roubaix voelt zich als een vis in het water in de zee en vanaf zijn negende doet hij al aan scuba duiken. Hij houdt van exotische locaties en dito muziek. Voor de 25 episodes van Les Secrets de la Mer Rouge zoekt hij naar telkens andere middelen om het idee van de zee in klanken vast te leggen. Hij gebruikt onder meer primitieve fluiten, schelpen om op te blazen en een xylofoon van kristal. In 1975 komt producent Pierre Larry met nieuwe afleveringen van de televisieserie waarbij ook de inmiddels 90-jarige avonturierschrijver Henri de Montfrey in beeld komt. En hiervoor bewerkt de Roubaix zijn muziek met moderne middelen en componeert er ook nieuwe bij. We laten er nog 4 tracks van horen. Maar nog even het volgende, want vlak na de opname verdwijnt de Roubaix in zee bij de Canarische eilanden. Enkele maanden na het overlijden van Henri de Montfrey. En de televisieserie-uitgever Francis Dreyfus brengt de muziek uit samen met een plaat waarop de Montfrey zijn verhalen vertelt. Ook de heruitgave op CD die verschijnt op het label Disc Dreyfus.

En bij deze muziek is deze aflevering van The Sound of Movies met Jazz in de Film, waarin we voor de tweede keer aandacht besteden aan de muziek van François de Roubaix, geheel gevuld. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender. Filmmuziek vandaag van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Vandaag gaat het over South Pacific. En dan nu een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown, gearrangeerd door Les Brown, Sonny Burke, Don Bagley, Frank Comstock, Billy May, Jay Hill en Wes Hensel. South Pacific.

Muziek uit de theater- en filmmusical uit 1949, South Pacific. Deze keer in een uitvoering van Les Brown and his Band of Renown. The Sound of Movies bij de Concertzender. Met dank aan Kees Hoogenberg.

0: Wanneer u deze tune hoort, weet u dat u bij de Concertzender kunt luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag aflevering 54 in de reeks Jazz in de Film. En dit keer ook een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Hij leefde van 1902 tot 1979. Words and Music uit 1948. Een muzikale komedie en tevens biografie over het duo Rodgers en Hart van de regisseur Norman Turok. Muziek van Richard Rodgers op teksten van Lawrence Hart. Met zang van de hoofdrolspelers Mickey Rooney, Judy Garland, Betty Garrett, Lena Horne, Ann Southern en June Allison. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van Lenny Hayton.
1: Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat.

U hebt geluisterd naar de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. Muziek die Jerry Goldsmith componeerde voor de film Alien van Ridley Scott uit 1979. Samenstelling van het programma Ongehoorde Scores, Kees Hoogenberg. Nou.

Komend uur kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies, Jazz in de Film 298, waarin voor de 13e keer aandacht voor de muziek van Piero Umiliani. In de vorige uitzending van The Sound of Movies noemden we de misdaadthriller Colpo Rovente als voorbeeld van een mengeling tussen Amerikaanse detectivefilms uit de jaren 40 en de Mundo-documentaires uit Italië. De zogenoemde Mundo-films vormen een subgenre in de Italiaanse cinema van de jaren 60-70. Het zijn quasi-objectieve registraties van menselijk gedrag in de hele wereld. Vandaar het woord Mundo. De snel achter elkaar gemonteerde rites en gebruiken beogen vooral het publiek te choqueren en seks en geweld voeren dan de boventoon. Hoe extravaganter de uitwassen in beeld worden gebracht, des te meer ze de sensatiezucht van het publiek bevredigen. Filmmaker Luigi Scattini heeft eerder zulke films geproduceerd, zoals Sweden, Heaven and Hell in 1968 en Angeli Bianchi, Angeli Neri uit 1969. En in beide gevallen werd de muziek gecomponeerd door Piero Umiliani. Ook de documentaire Questo Sporco Mundo Meraviglioso van Scattini valt in deze categorie. En niet voor niets luidt de vertaling van de titel Deze smerige, wonderbaarlijke wereld. De film wordt in 1971 opgenomen door Scattini samen met regisseur en producent Mino Loy. En de filmen onder meer in Zweden, hoe kunstmatige inseminatie tot stand komt en welke voorbehoedsmiddelen er worden gebruikt. In Japan registreren ze georganiseerde hondengevechten. En in Libanon de training van Palestijnse kindsoldaten. En in de scholen voor softalonkinderen, hoe deze kinderen leren omgaan met hun misvormde ledematen. En met opzet zijn het onderwerpen die journalistiek niet worden onderbouwd en die de controverse opwekken. Deze film levert niet dezelfde winst op als de voorgaande Mundo-producties. Verschillende sequenties worden dan ook aanstootgevend gevonden en worden door de censuur eruit geknipt. En hierdoor verdwijnt ook de soundtrack-LP geruisloos uit de handel. De score is ook nu weer van Piero Umiliani. Hij houdt het bewust luchtig. Enerzijds schept hij daarmee een scherpe tegenstelling tot de beelden, waardoor het effect nog indringender wordt. En anderzijds versterkt de muziek het vermaak bij het zien van andermans, zal ik maar noemen, uitdagingen. Door zijn composities in zijn bekende lounge-stijl te gieten, schept Umiliani voor de kijker een veilige afstand tot de chockerende onderwerpen. De score heeft daardoor een hoog een om een fam gehalte. En dat was het, zoals u weet, het romantische drama uit 1966 met de bekende la-la-la-deuntjes van componist Francis Lai. En ook probeert Umiliani een nieuwe Mana-Mana-hit te krijgen. Mana-Mana was namelijk zijn grote succes in Scattini's seksdocumentaire Sweden, Heaven and Hell. Hij titelt het bewuste themaatje nu zelfs Mana Cowboy. En het wordt net zo nasaal geneuried als het origineel door gelegenheidsartiest Sandro met ritmische begeleiding. Sandro fluit en humt ook andere nummers in Questo Sporco Mundo Meraviglioso samen met de vocale artieste Giulia. Piero Umiliani dirigeert een studioorkest met als achtergrondkoor Cantori Moderni di Alessandroni.

Piero Omeliani was niet alleen goed in het kopiëren van zijn eerdere successen, hij experimenteerde ook volop met nieuwe technieken en muziekvormen. In 1972 nam hij de fascinerende gok om een televisieserie over de klassieke wereld van de Romeinen te voorzien van een elektronische score. De serie Il Mondo dei Romani, geregisseerd door Corrado Sofia, die zich in eerdere films met de antieke oudheid had bezighouden, werd in 1973 uitgezonden door de RAI. Piero Omeliani zal zich voor deze anachronistische begeleider ongetwijfeld gesteund hebben gevoeld door Satiricon van Federico Fellini. In 1969 had Nino Rota voor die verfilming van de klassieke Petronius-vertelling ook elektronische klanken gecombineerd met historische instrumenten. Het gevolg was overigens toen wel dat het de kijker betrekkelijk koud liet wat de karakters overkwam. Omeliani weet zijn muziekstukken voor Il Mondo dei Romani wel een zekere beweging mee te geven. We laten enkele composities horen die bijna electrofunk avant la lettre zouden kunnen zijn. De muziek wordt in de Sound Workshop Studios in Rome uitgevoerd door Piero Omeliani e i suoi oscillatori. Een oscillator is een elektronische schakeling, zoals u wellicht weet, die een trillend signaal opwekt. Geluidstechnicus Claudio Budassi wordt dan ook met name genoemd op de soundtrack LP van Il Mondo dei Romani, die in 2016 opnieuw is uitgebracht. We gaan luisteren naar het laatste deel van deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Op de concertzender is het weer tijd voor The Sound of Movies. En we zijn toe aan aflevering 44 in de reeks Jazz in de Film. En daarvan dan weer deel 3 met composities van Alfred Newman. We beginnen met de muziek die hij componeerde voor Take Care of My Little Girl. Een filmdrama van Jean Negulesco uit 1951 over het studentenleven op de campus. Met onder andere Mitchie Gaynor in een van de hoofdrollen. Het studioorkest staat onder leiding van de componist zelf, Alfred Newman.

U luistert naar filmmuziek van Alfred Newman. The Pleasure of His Company is een komedie uit 1961 van regisseur George Seaton met Fred Astaire, Lily Palmer en Debbie Reynolds in de hoofdrollen. Het verhaal van een debutante die met een ranch-eigenaar trouwt. Alfred Newman dirigeert wederom het studioorkest in de muziek die hij schreef voor The Pleasure of His Company.

U luisterde naar de muziek die Alfred Newman componeerde voor The Pleasure of His Company, een komedie uit 1961 van regisseur George Seaton met Fred Astaire, Lily Palmer en Debbie Reynolds in de hoofdrollen, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist. Alfred Newman maakte muzikaal gesproken de dienst uit in deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het gaat worden aflevering 52 in de reeks Jazz in de Film, met een vierde aflevering over de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918 tot 1990. Het wordt muziek voor zijn film, niet voor zijn film, maar voor de film West Side Story uit 1960. We laten nu niet eerder uitgebrachte instrumentale tracks uit de filmversie van de Broadway musical horen op een libretto van Stephen Sondheim. Luistert u naar een studioorkest onder leiding van Johnny Green.

Yeah.

0: Let us be.
1: Then we'll get away.
0: Yeah. We can.
1: Yes.
0: We will.
1: Yes.

En zo heeft u geluisterd naar niet eerder uitgebrachte instrumentale tracks uit de filmversie van de Broadway musical op het libretto van Stephen Sondheim. En ik heb het over West Side Story. U hoorde een studioorkest onder leiding van Johnny Green. We gaan verder met muziek van Leonard Bernstein, ook uit de West Side Story. En nu de versie van het Oscar Peterson trio in een opname uit 1962. Met uiteraard Oscar Peterson achter de piano, bas Ray Brown en de drums worden bespeeld door Ed Thigpen.

En dat was muziek geschreven door Leonard Bernstein voor de televisiemusical uit 1958, Wonderful Town, teksten van Betty Comden en Adolph Green. U hoorde zang van Rosalind Russell, Jacqueline McKeever, Sidney Chaplin en Jordan Bentley en een studioorkest onder leiding van Leeman Engel. Dan gaan we verder met muziek, ook gecomponeerd dus door Bernstein, Prelude, Fuga en Riffs, gecomponeerd tussen 1949 en 1952 voor klarinetist Woody Herman, maar nooit door hem uitgevoerd en vervolgens door Bernstein bewerkt als courtroom bijlay voor de Broadway musical A Wonderful Town. Maar in 1952 werd het daarin slechts gedeeltelijk gebruikt. Ten slotte kon het in zijn geheel gepresenteerd worden in What is Jazz? En dat was een televisieshow uit 1955. Luistert u naar Benny Goodman op klarinet, Columbia Jazz Combo onder leiding van de componist zelf in een opname uit 1955.

En u hoorde in de Sound of Movies een opname uit 1955, en wel van het Columbia Jazz Combo onder leiding van Leonard Bernstein, met op klarinet Benny Goodman. Muziek was dit van prelude, fugue en riffs, gecomponeerd door Bernstein dus. Tot zover deze Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. In onze serie Jazz in de Film, aflevering 47, filmscores van de Engelse componist Julie Stein. Hij werd in 1905 in Londen geboren en overleed in 1994 in New York. Zijn eerste score schreef hij in 1927. Zijn muziek wordt nog steeds gebruikt in allerlei films en televisieseries. Vandaag in The Sound of Movies één filmscore en één score voor televisie. Allereerst It Happened in Brooklyn, een romantische muzikale komedie van Richard Worf uit 1947, met een hoofdrol voor Frank Sinatra. De songteksten werden geschreven door Sammy Kahn. Zang van Frank Sinatra, Jimmy Durante, Catherine Grayson en Bobby Long. Pianosolos door Andrew Previn en ook een studioorkest onder leiding van Johnny Green. It Happened in Brooklyn.

Ook dit is muziek van Julie Stein, Ruggles of Redcap, een televisieuitzending uit 1957. Met zang van onder meer Michael Redford en Peter Lawford, de Buster Davis Choir en een studioorkest onder leiding van Buddy Bragman. In ons programma The Sound of Movies en de serie Jazz in de Film. Samenstelling voor de concertzender Kees Hoogenbeek.

En deze tune betekent weer een nieuwe aflevering van The Sound of Movies bij de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar aflevering 50 in de reeks Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918 tot 1990. On the Town, een romantisch muzikale comedy van Stanley Donen en Gene Kelly uit 1949. De teksten zijn geschreven door Olive Green en Betty Comden. En de score bevat ook de songs Prehistoric Man, Main Street, You're Awful en Count on Me, gecomponeerd door Roger Edens. En u hoort de zang van de hoofdrolspelers Frank Sinatra, Gene Kelly, Julius, Manchin, Bern Hoffman. En zij worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton.

Come on.

especially me. I'm Mr. Chow.

0: we appreciate.
1: En dat was zang door de hoofdrolspelers van de film On the Town uit 1949. Frank Sinatra, Gene Kelly, Jules Manchin, Bern Hoffman. En ze werden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton. Muziek dus van componist Leonard Bernstein. En daarmee gaan we verder. 3 dance episodes from On the Town door de New Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein in een opname uit 1964.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van componist Leonard Bernstein. De New York Philharmonic, onder leiding van de componist zelf in een opname uit 1964 met Three Dance Episodes from On the Town. Het programma werd samengesteld door Kees Hogeveen.

Muziek staat centraal bij de concertzender 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat alles dankzij de nieuwe concertzender Radio App. Voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek. Alles is handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Want dat is de kracht van de concertzender Radio App. U kunt hem nu gratis downloaden via Google Play of App Store.

0: U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, aflevering 49, met filmscores van de Engelse componist Julie Steen. Hij werd in 1905 in Londen geboren en overleed in 1994 in New York. En zijn eerste score schreef hij in 1927. En muziek wordt tot en met de dag van vandaag gebruikt in allerlei films en televisieseries. En deze keer zijn songs Three Coins in a Fountain en scores voor de film It Happened in Brooklyn en Anchors Away te horen. We beginnen met scores uit Anchors Away 1945, teksten van Sammy Kahn met zang van Gene Kelly en Frank Sinatra, opgenomen in de MGM Studio met het MGM Studio Orchestra onder leiding van George Stoll.
1: We hate to leave, yeah, we hate to leave. But when they give you leave, you gotta leave. Oh, our hearts bleed.

gotta leave. No more pin-up gals that we so enjoyed.

0: De muziek die u zojuist hoorde was afkomstig uit de film Anchors Away uit 1945 met teksten van Sammy Kahn. Zang van Gene Kelly en Frank Sinatra. U hoorde het MGM Studio Orchestra onder leiding van George Stoll. U luistert naar filmmuziek en wel van Judy Stein. It Happened in Brooklyn, film uit 1947. Met de zang van Frank Sinatra wederom. Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn bespeelt de piano. U hoort wederom de MGM Studio Orchestra onder leiding van Johnny Green dit keer.
1: You mind if I give you a small rundown?
2: No, not at all. Sit down.